is gaan swingen en dan soort van meer. Wat wel? No, nee. Tanja! Tanja! Hey, jij staat hier al, ik was. Hey, wat is er nu?